0: Hej, hej. Nee, alleen ik heb er echt geen. Ik kan bij jou geen delay zetten. Ik hoor Erik Ward niet. We gaan... Daar ben je. Nou, oké, okay. Nou, we gaan even onszelf voorstellen. Wacht, ik ga even wat vervelend geluid maken. Ja. Oké, okay, dat was Satan. Ja, het is een project tussen Babel en dat is een theater wat ongeveer 231 meter hier vandaan is, toch?
1: Ja.
0: Ja. En Worm, de Worm Studio zou je kunnen zeggen, of de Worm Radio. Ja, en dit is Erik Ward.
1: Ja,
0: jij bent de baas daar. En hoe kwamen we op dit idee, Erik Ward?
1: Ja, omdat we elkaar kennen, maar en ook...
0: Ja, long way back, hè?
1: Zeker,
0: long way back.
1: Dat en ook, en omdat er heel bijzondere muzikale talenten zijn in het gezelschap wat we daar hebben.
0: Ja.
1: Waar we theater doen, maar ook alle disciplines eigenlijk.
0: Dus eigenlijk, hopelijk is dit de voorbode van een groter project. En dan gaan jullie een residency bij ons doen.
1: Ja.
0: Nou, ga ik even de mensen aan de geachte luisteraar voorstellen.
1: Aan de geachte luisteraar.
0: Mitchell.
1: Mitchell.
0: Mitchell is al heel goed bezig. Ja, ga lekker door, man. Het gaat heel goed, hoor.
1: Keyboards.
0: Ja. On keyboards. Christine op viool. Horen we je? Ja. Kan je een beetje hard spelen even? Kijken of je te horen bent. Ik geloof het wel, hè? Je bent in Nottel. We hebben Johan op de Akai. Johan, kan je een stukje spelen?
2: Wacht even hoor.
0: Het geluid komt langzaam.
2: Ja. Speel maar, dan komt het vanzelf.

0: Mozart.
1: En Jasper, ik ga even een beetje echo.
2: Jasper, op de termin.
1: Begin, dan zet ik je erin.